Nu is het is toch af en toe als je ziet zo. Abut nek kan is aan ook iets voor. Zo kim naar is zo zonder, kipit tot. Man, tikipoe.